0: mijn avontuur was nog nooit zo eenvoudig. Met de pas reis je dus vrij door Europa. Hoge snelheidstreinen, regionale lijnen, nachttreinen en op sommige plaatsen zelfs veerboten maken allemaal deel uit van hetzelfde netwerk. Let wel, in sommige treinen moet je een zitplaats reserveren. Je kunt een voorgestelde route volgen of je reis helemaal zelf uitstippelen. De flexibiliteit is ongetwijfeld de grootste troef van Interrail. En je kunt onderweg nog aanpassingen aanbrengen afhankelijk van waar je reis je naartoe brengt. Dat betekent dat je langer kunt blijven in een stad die je hart sneller doet slaan. Je kunt ook van richting veranderen of spontaan uitstappen, gewoon omdat de plaatsnaam je aanspreekt. Het biedt je de kans om het onbekende tegemoet te gaan en verder te kijken dan de gebruikelijke toeristische trekpleisters. En ook al reis je alleen, je zult onderweg al snel andere reizigers ontmoeten. Interrail is zo'n populair initiatief geworden dat alleen al in 2024 meer dan 746.000 kaartjes werden verkocht, samen goed voor meer dan 1,4 miljard afgelegde kilometers. Maar wat maakt Interrail zo belangrijk? Door ervoor te kiezen om per spoor te reizen, draag je bij aan duurzamer toerisme en help je de negatieve gevolgen van de reissector voor het klimaat te verminderen. De Griekse Stefania Skevi was 24 jaar toen ze vertrok met een rugzak vol snacks en een Polaroid-camera. Ze volgde de mediterrane zon van Noord-Italië naar de Franse Riviera en reisde verder tot de historische stad Duinkerke. Ze vertelt ons hoe Interrail haar kijk op Europa veranderde.
1: Interrail heeft mijn begrip van afstand veranderd. Van de dromerige kliffen van Cinque Terre tot het grensdorpje Ventimiglia. Het ene moment ben je in Italië en het andere moment sta je bijvoorbeeld in Frankrijk. Je ontdekt steden die eeuwen van elkaar verwijderd zijn, wat betreft architectuur, het eten en het levensritme. Maar tegelijkertijd lijken ze ook op elkaar. Pleintjes komen steeds vertrouwder over. In cafés hangt dezelfde sfeer, ook al klinkt er een andere taal. Gesprekken draaien telkens weer om dezelfde onderwerpen. Identiteit, democratie en de toekomst. Zoveel verschillende talen, maar diep van binnen toch hetzelfde Europa.
0: In 2016 werden er politieke debatten gevoerd over Interrail. Het Europees Parlement benadrukte het potentieel van Interrail om stereotypen te doorbreken en jongeren uit heel Europa bij elkaar te brengen. Tegelijkertijd streefde het parlement ernaar om de pas nog toegankelijker te maken. Het idee was om Interrail minder te zien als vakantie en meer als een investering in leren, nieuwsgierigheid en een beter begrip van Europa. Parlementslid Manfred Weber formuleerde het idee als volgt. Wat als we in de toekomst alle Europese jongeren op hun 18e verjaardag een Interrailpas geven als geschenk van de Europese Unie? Zo krijgen ze 3 weken lang de kans te ervaren hoe het dagelijks leven in Europa eruit ziet. In 2018 werd dat idee werkelijkheid en zo ontstond Discover EU. Dat programma biedt 18-jarigen een gratis Interrailpas, zodat ze Europa op hun eigen manier kunnen ontdekken. De aanmeldingen worden 2 keer per jaar georganiseerd. Deelnemers moeten een korte quiz over de EU beantwoorden en wie geselecteerd wordt, wint een reispas. Maar er is 1 belangrijke regel. Ze moeten in de eerste plaats met de trein reizen. Discover EU is een initiatief van Erasmus Plus en bestaat vandaag de dag nog steeds. Wat begon als een eenmalig initiatief, groeide uit tot een soort overgangsritueel voor generaties jongeren. Vandaag de dag is de Interrailpas meer dan een treinkaartje. Het is een uitnodiging voor iedereen in Europa, ongeacht hun leeftijd. Een uitnodiging om in een trein te springen, grenzen over te steken en het Europese leven van dichtbij te ervaren. Dus hou je kaartje klaar en laat het avontuur beginnen. Dit was een podcast van het Europees Parlement.